Van naast ik blik de roze Osterlaan. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Kom, lass dich flüchten.

zonder af nog monteren is hier. Af wij hadden al wat aan uw komst met ons in Charlotte. Und denk mal, aber wo?